Niet genoeg, een melancholische laatste ademtocht. Onze zielen verliezen het ritme, schommelen alleen door de nacht. De liefde is sterk, maar niet genoeg, een melancholische laatste ademtocht.